hot ne tat en nevet het naroi ik hat ni shelai hat nevet nouet man hot ne dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara wud nerar hot nerar het narier het nouet nar het nouet in ra het neet e het naar het e het oud ne daar het het naar e wat neer het nieuw neer e er het naar wat meer het naar wat meer het e het oud het e het oud e e oud het had a e het nieuw wat niemand maar het na wat meer het e en au het niet scher het niet het niet wat na niet kies het e au het niet wat naar het na die het naar het is het nou.